0: Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
1: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
0: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: Yeah, I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL. Oh man.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten: hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
7: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
6: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
2: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: kan.
1: Ja, I'm ready.
0: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
6: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
5: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: naar Frituur Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We give you that pleasure feeling.
4: Thank you.
3: TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten en ze moeten volledige informatie hebben.
2: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Een Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit, maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. De jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Peurissen van de overheidsdienst Economie.
8: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
7: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
6: I am ready.
9: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Morning Vibes.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
6: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
5: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel pand en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond.
7: Gisteren begrepen dat van wie van buitengevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
5: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
8: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
5: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
9: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
5: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
0: Morning Vibes.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Annelien de Sateleer van het departement Zorg.
6: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
5: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
7: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
5: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL.

to Basics en TRL. Dat zijn de beste 90s en zero hits. En de beste dance en retro sound. Een ganse ochtend lang. En niet te veel bla bla.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

0: kleine camion. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
4: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
3: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Back to basics.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL. Hit the

0: stuff.
1: Je hoort ze voorbij komen, de beste 90s zeros dance en retro sound hier bij TRLM. Back to basics.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSI2 Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. In onze technologiesector sneuvelen door AI dan toch amper jobs. Nog maar 80 à 100 dit jaar. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria in de Morgen. Jobs worden wel anders ingevuld. Directeur Jolies Demely van Agoria ziet de voordelen.
3: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies. Maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
2: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een Gelijke Kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kovnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Beats at noon.
5: Yo, give me something to dance to.

iets te doen. Elke wilde hierbij teren. En in het weekend, pa, de ambt zijn we er ook. Met de beats het noen at weekend.

0: naar doeje-ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
5: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
4: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
6: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
4: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Stijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
7: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
4: Stijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Stijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsden. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Beats at noon.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

kiest voor een boterham of een lekkere lunch, je ziet je goed. Dit zijn de Beats at Noon hier bij TFLO.

0: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
1: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
0: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Dietgat ziet 3 mogelijke redenen.
2: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
0: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
3: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
0: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro Eijsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Dance for Dance.

away. Nee, dat moet u niet doen. Blijf bij ons bij TRL. Wij zijn vertrokken voor 2 uur Dance for Dance. Met straks nog X-Ray en Kate Luna die eraan komen. Maar eerst Wickfield. Ken je vast nog wel. Think of You.

zegen van X-Ray en Requiem. TL Pleasure Radio op donderdag. Ja, dat betekent dat Christopher er is. Hij heeft een bakken met vinylplaten mee. En hij gaat daar weer de leukste hits uit draaien. Ja. En Sarah, die is er ook. Dus het wordt nog een leuk gevulde donderdag. En natuurlijk komt de afspraak, de Afternoon Club en de Avondspits. Ja, zit er allemaal aan te komen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Fat Joe en Ashanti. En die heerlijke What's Love? Ja, liefde kan veel betekenen. En in onze verwend moment zat Zivago nog en de Blockster. We zijn er zo terug naar Nieuws en Weer met het tweede deel van Dance for Dance. Eerst nog Belgisch. Let's go!

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
6: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
5: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. De Zoo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro. Dat zegt Vlaams minister Joop Roens. De Zoo is dus een van de organisaties die steun verliest, doordat de Vlaamse regering in totaal 500 miljoen euro subsidie schrapt tegen 2029. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Dance for Dance.

0: Nino en Crystal Waters, Destination Calabria. Hey, goedemiddag, welkom in Dance for Dance bij TFL. The ones, flawless.
1: Like no other, flawless.
0: En zo dadelijk.

Vera natuurlijk om dit allemaal opnieuw te horen. Moon and I Blow Up the Speakers. The Bit Machine die komt eraan na Man at Work. En dan heb ik ook nog Shameboy klaarstaan.

De Shane Boy hier bij TRL Pleasure Radio. Met de Party Crashers die eraan komen. Vanavond is natuurlijk Christopher in the house. Met zijn vinylbladen en zijn leuke remix die hij meebrengt. Mocht weer de moeite waard om zeker je oor te geven. En net ervoor zit Sarah. En de avondspits met Tom Bouwers natuurlijk. En straks begint hij eraan. De Afternoon Club met David. Dit is DJ Fred in de RLT en de Jungle Spirit.

adem komen, vrienden. Met de Backstreet Boys, As Long As You Love Me. En ons verbindmoment, dat raken ze op je los sturen met een paar leuke classics. TNL Pleasure Radio. Wij zorgen dat je altijd in beweging blijft, natuurlijk.

0: in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Marshmallow en Give Me The Music. Bedankt dat hij er weer bij was. Ik zet de deuren open van onze Afternoon Club. David, die gaat je daar verwelkomen met weer de leukste muziek, de leukste cocktails aan lekkere dance 90s en zeros. Tot morgen.

0: TRL News.
1: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
2: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
1: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
3: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
1: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En het blijft ook zo dit weekend zonnig en 20 graden.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: The Afternoon Club.
5: Push me, and then just touch me.

Ja, direct mooie meiden op jullie losgelaten, hè? Met Benny Benassi en Satisfaction. Iets na 3 uur. Tijd voor de deuren van die Afternoon Club terug weer open te smijten. We zijn weer vertrokken. Geef een dankje mee aan Erik en Alea.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: camion. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

Lies en Pride featuring DJ Maurizio. Die zou je nog ook wel kennen. Turn It Up. Maar nu is dit hier. Hoeft eigenlijk geen afkondiging meer, hè? Geweldig nummer. Zomerse stralen en klanken in de radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
7: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
6: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienzano.
8: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overwicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
6: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond 1 graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: The Afternoon Club.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL. Do it.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We give you that pleasure feeling.
4: Thank you.
3: TRL. Pleasure Radio.

Even wat scappy hardcore op je loslaten met Marco en Tears Don't Lie. Goed, zo direct de inhechte Tom Bowers met de avondspits. Ik ga er hier uit. 5 o'clock my ass. Ja, het kan niet beter zijn zeker. Goed, tot morgen. 5 o'clock my ass.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL!
4: TRL News. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
5: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
4: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
6: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
4: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
7: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
4: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: We zijn alweer richting het einde van de werkweek aan het kruipen. Donderdagavond, start van een nieuwe maand. Donderdagavond 1 oktober. De herfst is volop en het land ga je ook gezien hebben buiten. Want we gaan er straks nog even de weerskaarten bijnemen. Welke weer we krijgen voor de komende dagen. Starten doen we vandaag met die Grooveyard en die Merry Go Wild. De Black Eyed Peas nog dit uurtje. Sandy Rivera doet nog mee. En die Audio Bullies samen met die Nancy Sinatra. En I Shut You Down. Een hele goede avond.
1: I was 5 and he was 6. We rode on horses.

regenbuien te verwerken. Ook vandaag her en daar wat regenbuien die op ons afkwamen. En de rest van de dag verliep het relatief droog. Ook morgen droog weer bij temperaturen rond een graad of 20, 21. En het komende weekend ziet er, het ziet er niet slecht uit, maar het ziet er ook niet zo overdenderend goed uit. Temperaturen rond een graad of 19, heel wat bewolking, maar het blijft wel droog.

Are you ready for the real?

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL. Pleasure Radio.

voetballiefhebbers onder ons, die weten het. Morgenavond spelen onze Rode Duivels alweer een wedstrijd. Allemaal in het kader van de Nations League. Niet in het Koning Boudewijn Stadion, wel in het stadion van Standaard Luik zal het de wedstrijd doorgaan. Tegen Turkije, als we gaan spelen zoals tegen Frankrijk, komt het wel dik in orde, denk ik. En dan gaan ze toch wel moeten winnen van de Turken. En anders, ja, daar ga ik nooit meer kijken, vrees ik. Dus morgenavond België-Turkije in het kader van de Nations League.

I'm gonna cry for you. September, dat hebben we achter de rug. We zijn vandaag 1 oktober. Tijd voor wat Belgische dance. En wat kunnen we beter draaien dan deze hier, hè? Milking en Tonight, Tonight, Tonight.

0: jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Messien niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

Als ik voor de keuze zou moeten staan om te kiezen welke de beste platen zijn van DJ Chester, dan zal deze er wel bij zitten. Nog toch zeker bij mijn top 3 hoor. Naast die andere Traffic, deze Lethal Industry, DJ Chester, Nederlandse dance hier in de avondspits. Tijd voor de bom van Tom. We gaan maar weer een retro track draaien. Vandaag is hij gekozen door, even kijken, Silke uit de Wetteren. Zij koos vandaag voor de Drax LTD2 en die amfetamine.

mijn klokvrienden. Jawel, de tijd gaat echt wel heel snel vooruit. Ons eerste gedeelte is bijna ten einde. We gaan richting de nieuwsfeiten van 6 uur. Wilson Santos hier samen met die Lunik en One Step Beyond. Tot aan 6 nog Randy Katana en die Fancy Fair. Blijf bij mij, want straks tussen 6 en 7 nog heel wat dance, retro en hip-hop. Dat is voor zometeen. Stay tuned hier bij mij. Tot zo.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
7: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
6: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Tros Beijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
8: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
6: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
5: Favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
9: De Avondspits.

Het origineel is natuurlijk van Mr. MJ, Mr. Michael Jackson. Vandaag de versie van Alien en Farm, de iets stevige rockversie van die Smooth Criminal. Frederica Franco nog dit uurtje Hole in One zie ik nog staan. Ik zie nog de plaatkeuze van de luisteraar mee en wat voor eentje. Dus zeker blijven luisteren. En deze hier van Avicii en Hey Brother. Een hele goede avond. Hey.

eventjes vanaf een uur of acht kun je weer meegenieten met de beste platen van DJ Christopher. De beste melodic progressive house melodietjes. Zij komen er allemaal aan. Straks hier bij TRL Your Pleasure Radio tussen 8 en 9 uur. DJ Christopher in de mix. Milk & Sugar was dat samen met die Vaya Con Dios. Met als zangeres, Belgische zangeres Danny Klein. In die Hey Na Na Na. Daarvoor nog Frederico, Frankie en die Cream. Straks nog de plaatkeuze van de luisteraar. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst nog een stevige retro classic op je afvuren. Deze keer van Hole & One.

0: I'm ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Belgische dance. Het scheelt wat Belgische dance hier bij mij in de avond. Dat weet je ondertussen al. Silver en die Forever in Love. Tijd voor de plaatkeuze van de luisteraar. Vandaag zijn ze gekozen door Ilse de Zottenham. Zij koos vandaag voor Storm and the Time to Burn. Fioco, The Spirits and Ghosts. Samen met die Q, I See and Desire. Go higher.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL. It's time to burn.

0: Ah, ja. Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

ziet er allemaal heel simpel uit, maar het lijkt me toch wel heel moeilijk om dat te kunnen horen. Jumpen, jumpen, jumpen. Ik kan het helemaal niet. Totaal geen fysiek voor. Dus als je het wil leren, dan kan je de tutorials volgen van deze Patrick Jumpen op YouTube. Hij heeft een eigen YouTube-kanaal en daar kan je leren springen, leren jumpen op The Secret bijvoorbeeld. Ik heb nog Armin van Helden voor je meegebracht. We gaan eerst nog die 7040 Boys samen met Two in a Room draaien. En Shimmy Shake, Shimmy Shake. Allee, vooruit. Shimmy Shake. Go!

Don't Know Me. Ja, ondertussen na al die jaren moet je mij toch al kennen. Hè? Ik ben altijd Tom Bouwers, DJ Tom B voor de vrienden. Of als je mij wilt boeken, dat kan nog steeds hoor. Je kan kijken naar mijn Facebookpagina van DJ Tom B en mij een mailtje of een messengerberichtje zenden. Dat kan allemaal. Vrienden, we gaan afscheid nemen. Morgen de Friday edition van deze avondspits. Daar gaan we alweer jouw weekend stevig gaan inzetten met heel wat dance en retro classics. Dat is voor morgen. Ik laat jullie met CB Milton en Send Me an Angel. Everett, hij komt jouw richting uit. Tot morgen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
5: TRL News.
6: In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crispeels van het parket.
7: De omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verging het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
6: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
8: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
6: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

Yeah!

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
7: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
6: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Progress Mania.

0: radiotrl.com.
1: Ja, I'm ready.
0: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Progress Mania.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Progress Mania.

DMT.

0: de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
6: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
5: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: Signature Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: J-M-L. Work this pussy, you big ugly bean-eating ass son of a bitch. You!
3: Dance to the house.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met infrarood.

0: Peugeot.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: precies waar jij het wilt.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
7: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
6: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een 3e verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille, hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20 graden.

0: camion. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Great music that takes you back. TRL Pleasure Radio.
3: Ladies and gentlemen, I want everybody to open up your disco.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Lantis. Laura Stuik.
4: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afritdeuren blijven ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
3: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florine Gaspaar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Posterwijk.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are not like the other guys. Woohoo! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder, dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laurens Struik.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Krista Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laurens Struik.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Krista Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Rob van de Vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bultchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laurens Struik.
4: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht. Omdat we